Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe.

Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverland.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe.

Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in

Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent.

Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer al op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Er komt van 13 kilometer vanaf afrit Veghel duurde 20 minuten langer over. En door de werkzaamheden op de A27 ook file vanuit Breda naar Gorkum op de A27. Bij knooppunt Gorkum 6 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond.

Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 57 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, een stukje verderop dus. 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken al 7 kilometer file bij knooppunt Gorkum met 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os door 3 kilometer file bij knooppunt Paalgraven. En een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel bij de aansluiting met de A2, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: gedaan in al hun geschillen. The Police en Walking on the Moon. Beetje een raar gevoel vandaag. Beetje het gevoel alsof ik ze zie vliegen vandaag. Ja.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Bijna 7:10. Het is een beetje onbeschrijfelijk gevoel. Donderdag 2 juli. Het is dag 183 in 2026. Goedemorgen, Beverland. Na die tropische temperaturen van afgelopen week is het vandaag een stuk aangenamer om buiten op pad te gaan. Vorige week donderdag was het echt nog zweten en puffen. En vandaag 2 juli, en dat zal het waarschijnlijk zijn, het is Wereld UFO-dag. Unidentified Flying Objects, ja, vliegende schotels. Een dag waarop liefhebbers van het onbekende hun blik extra vaak naar de hemel richten. Nou, we houden deze morgen lekker dichtbij met muziek, streeknieuws, het weer en alles wat er speelt in de Beverlanden. Fijn dat je erbij bent. Donderdagmorgen, het weekend staat voor de deur. Welkom bij de Beverlandse Ochtendshow.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

The Flame in de Beverlands ochtendshow. En zojuist terug in de tijd naar de jaren 60. Doen we niet zo vaak in de ochtendshow. Zouden we eigenlijk iets vaker moeten doen. Mooie muziek gemaakt in dat decennium. The Four Tops and I Can't Help Myself.

0: toch een heel speciaal decennium, die jaren 60 van de vorige eeuw. Een revolutie in de popmuziek. Was het allemaal niet gebeurd, dan hadden we vandaag hele andere muziek gehad waarschijnlijk. Maar goed, je weet nooit hoe vadertje tijd, wat hij voor ons in petto heeft. Dus dat is een beetje koffiedik kijken. 17 over 7, goedemorgen. Het is donderdagmorgen. Het weekend staat voor de deur. Laten we eens gaan kijken naar het weer voor vandaag. Na die zonnige woensdag gisteren krijgen we vandaag opnieuw prima zomerweer op Noord- en Zuid-Beveland. De dag begint met temperaturen die liggen rond de 15 graden. Vanmorgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af, terwijl een matige zuidwestelijke tot westelijke wind voor wat verkoeling zorgt. Vanmiddag stijgt het kwik naar een aangename 23 graden. De zon die laat zich regelmatig zien, al trekken er ook wat wolkenvelden over. Een enkel licht buitje is niet helemaal uitgesloten, maar met slechts een halve millimeter verwachte neerslag blijft het op de meeste plaatsen in onze regio gewoon lekker droog vandaag. En met ongeveer 9 zonuurtjes is er volop gelegenheid om lekker te gaan genieten buiten. De luchtvochtigheid die ligt rond 76%, waardoor het iets warmer kan aanvoelen dan de thermometer daadwerkelijk aangeeft. En ook vandaag is de zonkracht nog behoorlijk sterk, dus een goede zonbescherming blijft verstandig. Vanavond blijft het zacht met temperaturen rond 19 graden. Wolken en opklaringen die wisselen elkaar af en het blijft overal droog. Kortom, een aangename zomerdag deze donderdag met heel veel ruimte voor de zon en slechts een kleine kans op een buitje. In het nieuws vanmorgen, Borselen kijkt vooruit naar een tijd zonder ZEH-dividend. Zeeland presenteert energieplan aan de staatssecretaris Johannes de Bat. En fietsvoetveerwolf Zijkortgene weer in de vaart.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Donderdag 2 juli, het is vandaag Wereld UFO-dag. UFO, dat staat voor Unidentified Flying Object. Het is een dag voor iedereen die gefascineerd is door het heelal en de vraag: zijn we alleen in dit universum? En of u nu gelooft in buitenaards leven of niet, blijft een onderwerp dat de fantasie prikkelt. En

Het is de sterrenhemel hier vaak prachtig te zien. En soms, heel soms, blijkt een mysterieuze lichtvlek in het hele al uiteindelijk gewoon een satelliet, een vliegtuig of een vallende ster te zijn. Maar het levert altijd hele mooie verhalen op.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
1: Langzaam rijdend verkeer al op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. De kop van 13 kilometer vanaf afrit Veghel duurde 20 minuten langer over. En door de werkzaamheden op de A27 ook file vanuit Breda naar Gorkum op de A27. Bij knooppunt Gorkum 6 kilometer en een klein kwartiertje vertraging.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Big X Da Black, tezamen met Shaboozy. En Home, daarvoor in de Beverlandse Ochtendshow, direct na de hoofdpunten van het nieuws met Dick ter Hark. The Black Crowes, een cover van een oud nummer van Rod Stewart, grote hit van Rod Stewart in de jaren 70, You Wear It Well. 8:09. De gemeente Borselen staat er financieel sterk voor met een overschot van ruim 10 miljoen euro en een goed gevulde reserve. Toch waarschuwt het college dat vanaf 2028 opnieuw tekorten dreigen. Een belangrijke reden is het wegvallen van de dividendinkomsten van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij, ZEH. Die uitkeringen die leveren de gemeente nu nog bijna 2 miljoen euro per jaar op, maar zullen naar verwachting na 2032 stoppen. Om zich daarop voor te bereiden onderzoekt de gemeente de mogelijke verkoop van de ZEH-aandelen. Dat kan eenmalig veel geld opleveren, maar betekent ook dat toekomstige dividendinkomsten definitief verdwijnen. De gemeenteraad van Borselen bespreekt 9 juli de financiële plannen voor de komende jaren. En daarbij wordt ook gekeken naar investeringen, belastingverhogingen en de financiële uitdagingen van de nieuwe bestuursperiode. Zeeland wil een belangrijke rol spelen in het energiesysteem van de toekomst. Daarom is het rapport Systeem Integratie Elektriciteit Zeeland aangeboden aan staatssecretaris Johannes de Bat. Het onderzoek laat zien hoe duurzame energie, industrie en energieinfrastructuur beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Volgens de initiatiefnemers biedt dat kansen voor economische groei, verduurzaming en behoud van werkgelegenheid in de regio. De studie doet verschillende aanbevelingen, waaronder uitbreiding van het elektriciteitsnet, verdere ontwikkeling van waterstof en het stimuleren van duurzame industrie. Ook wordt gepleit voor nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Volgens de provincie kan Zeeland daarmee uitgroeien tot een belangrijke energie- en industriecluster voor Nederland en Europa. Organisaties als Smart Delta Resources, de provincie Zeeland en North Seaport willen de plannen de komende jaren verder uit gaan werken. Goed nieuws voor fietsers en wandelaars. Het fietsvoetveer tussen Wolfhardsdijk en Kortgene vaart vanaf aanstaande zondag weer over het Veerse Meer. De verbinding is tot en met 28 augustus beschikbaar op dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag. De overtocht wordt verzorgd door rederij De Nik. Het veer biedt zowel inwoners als toeristen een aantrekkelijke manier om Noord- en Zuid-Beveland met elkaar te verbinden tijdens de zomerperiode. Voor actuele vertrektijden kunnen reizigers terecht bij de rederijen.

0: rolling stone. Maar
1: misschien een ideetje.
0: Wherever he laid his hat was his home.
2: And when he died, all he left this was alone.
1: Misschien een ideetje om gewoon eens een keer een programma te doen met alleen maar covers. Was Not Was en Papa Was a Rolling Stone.
3: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
1: 7:50.

klanten ondersteunt. De boekenmarkt in de Grote Kerk van Goes dus, die loopt tot en met 13 september. Volgens de organisatie kunnen bezoekers dus niet alleen op zoek naar mooie tweedehands vondsten, maar tegelijk dragen ze ook bij aan een goed doel. En dat is nooit verkeerd natuurlijk. Tot zover ook het eerste uur van de Beverlandse Ochtendshow op deze donderdagmorgen. Straks in het tweede uur hoor je het laatste streeknieuws. Zei ik nou net 3 juli, het is vandaag nog maar 2 juli.

moet, dat moet. En hier is Miley Cyrus uit de film Hannah Montana, ex-airplay track bij Streekomroep de Beverlanden, Younger You.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand in het ziekenhuis. Bij een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe hij of zij eraan toe is. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De schietpartij in de Rotterdamse Winkelstraat was rond 1:15 vannacht. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben of beelden hebben van het incident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond.

Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer druk op de wegen in het zuiden van het land. 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je meer dan een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En dat is direct te wijten aan de werkzaamheden op de A27. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer file tot aan Waardenburg. Op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. Voor Dordrecht 15 kilometer langzaam rijdend verkeer met dik 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging door werkzaamheden op de A27 zelf. Vanuit Breda naar Utrecht rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Hank en Noorderloos. Ruim 20 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Want bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd. Staat 10 kilometer file. Kwartier vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En ook een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. File staat voor de aansluiting met de A2 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

8 over 8. Lekkere Sweet Devotion van The Year. Een Britse producer uit Brighton die al sinds het begin van dit millennium actief is. En tegenwoordig bekend staat om zijn eigentijdse mix van soul, funk en disco. Deze week.

0: blijf bij ons.
1: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
0: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
1: Op weg, de Beverlands ochtendshow staat aan, ook in Kamperland vanmorgen. We zijn begonnen aan het tweede uur van deze donderdag, de 2e van juli. Terwijl de ochtend op gang komt, zorgen wij voor een heerlijke mix van muziek, nieuws uit de streek en handige informatie voor onderweg of op het werk. Mocht je vandaag iets vreemds door de lucht zien vliegen, het is Wereld UFO-dag. 2 juli.

0: En daarvoor uit de jaren 90 Moonflower track getiteld Angel. Donderdag 2 juli vandaag krijgen we een aangename zomerdag op de Beverlanden. Na een zachte start bij ongeveer 15 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar ongeveer 23 graden. Zon en wolken die wisselen elkaar af, maar het blijft grotendeels droog. Kleine kans op een spatje regen vandaag. En met 9 uur zon is er volop gelegenheid om lekker buiten te genieten. De kans op het buitje, ik zei het al, is heel klein. Maar let even op de UV-index, die is nog altijd 7. En dat betekent dat zonnebrandcrème ook vandaag geen overbodige luxe is, mocht je gezellig in de zon gaan zitten hier of daar. Morgen lijkt zelfs nog iets vriendelijker te worden dan vandaag. De dag begint morgen met een frisse 14 graden, maar onder een overwegend zonnige hemel stijgt het kwik morgenmiddag naar ongeveer 20 graden. De noordwestenwind die zorgt voor een aangename verkoeling en houdt de lucht helder en droog. Met maar liefst 15 zonuurtjes morgen en praktisch geen kans op regen wordt het een uitstekende dag voor buitenactiviteiten. Of je nu naar het strand gaat, een wandeling gaat maken of een terrasje pikt. De omstandigheden zijn vrijwel ideaal morgen. En ook in de avond blijft het lang prettig met temperaturen die liggen rond de 18 graden en een heldere lucht. Kortom, morgen vrijdag wordt een zonnige, droge en zeer aangename zomerdag op de Beverlanden. Perfecte start voor je weekend, zeg maar. In het nieuws van morgen niet alleen in Capelle, maar ook in Rijmerswaal. Terughoudendheid over de fusie van de GGD en de veiligheidsregio. Rioolwerkzaamheden in de Boomweidelaan in Schoren. En bouw van een nieuwe zendmast aan de Plassenweg Waarden start dit najaar.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Karen Young in de Beveland ochtendshow. You don't know what you got. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment Alex Warren. Wat heeft die man zijn carrière een vlucht genomen, zeg. Passenger. Goedemorgen, donderdagmorgen. We gaan richting 8:30, richting de hoofdpunten van het nieuws. Ik heb eerst nog even de celebrity verjaardagskalender voor je. Vandaag jarig radiopresentator Bart van Leeuwen. Hij wordt 72 jaar. Zangeres Marga Bult van Beep, 70 jaar. De Britse actrice en model Jerry Hall, 70 jaar. En actrice Lindsay Lohan, zij wordt vandaag 40 jaar. We hebben de roulette weer al gestart, de verjaardagsroulette. En het balletje valt vandaag op Marga Bult, 70 jaar. Ze maakte ooit deel uit van het dames trio Beep. Hier zijn ze met Bazooki Player.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. Bij een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk vanochtend op de wegen in het zuiden van het land. 180 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Daardoor is het drukker op de A2. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Den Bosch West 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch-Utrecht. 14 kilometer nog eens bij Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Je vertraging is ook een half uur als je kiest voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht de kop van 15 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A17 door die file op de A16. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 8 kilometer langzaam rijden. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daardoor een half uur tijdsverlies bij knooppunt Gorkum in de vorm van 9 kilometer file. Bij Hank rijdt het al langzaam. En op de A59 Zonzeel Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Vlijmen. Ook viel op de A67 alweer vanochtend vanuit Venlo naar Eindhoven. Door knooppunt Leenderheide. 14 kilometer vanaf Asten. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Het weekend ligt alweer voor de deur. Donderdagmorgen, we zitten aan de goede kant van de week. Dat was Freedom, Changes of Time. En ook in de Beverlandse Ochtendshow, direct na de hoofdpunten van het nieuws, Nederlandse zangeres Floortje en Wake Up. De gemeente Rijmerswaal heeft unaniem tegen de voorgenomen fusie van de GGD Zeeland en de veiligheid.

Regio Zeeland gestemd. En daarmee sluit Rijmerswaal zich aan bij meerdere Zeeuwse gemeenten die nog geen akkoord gegeven hebben, waaronder Capelle. Volgens de Raad is er nog te veel onduidelijkheid, vooral over de kosten en de gevolgen van de samenwerking. Zodra die informatie er wel is, wil de gemeente Rijmerswaal het voorstel opnieuw beoordelen. En de gemeente Capelle voert van 6 tot en met 11 juli werkzaamheden uit aan het riool in de Boomweidelaan in Schoren. Het riool wordt hersteld met de zogenoemde kousmethode. Daarbij wordt een kunststof kous in het bestaande riool aangebracht en met UV-licht uitgehard. Omdat de straat niet opengebroken hoeft te worden, blijft de overlast voor de bewoners beperkt. Naast deze werkzaamheden worden ook enkele delen van het riool gerenoveerd. De gemeente houdt wel een slag om de arm. Slecht weer of onvoorziene omstandigheden kunnen invloed hebben op de planning. En in Waarden komt dit najaar een nieuwe zendmast. En die komt aan de Plassenweg. De gemeente Rijmerswaal wil zo samen met omwonenden en Vodafone de mobiele dekking verbeteren. De bouw start naar verwachting in september, direct na de bouwvakvakantie. In november moet de mast klaar zijn en moet de bereikbaarheid, mobiele bereikbaarheid in het dorp Waarden flink verbeterd worden.

0: Twee giganten uit de muziek die de handen ineens sloegen 6 jaar geleden. Ozzy Osbourne en Elton John, Ordinary Man.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Daarvoor The Cure, Olivia Rodrigo in de Beverlandse Ochtendshow. Het Veerse Meer staat van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli geheel in het teken van het allereerste beleefweekend Veerse Meer. 3 dagen lang openen ondernemers en organisaties rondom het meer hun deuren voor inwoners, recreanten en andere geïnteresseerden. Er is een uitgebreid programma met activiteiten voor zowel jong als oud. Zo kun je mee op natuurexcursie, bijzondere schepen bezoeken, watersporten uitproberen zoals suppen, zeilen en windsurfen, of deelnemen aan rondleidingen, workshops en proeverijen. Ook gaan op diverse locaties deuren open die normaal gesloten blijven voor het publiek. Met het beleefweekend willen de organisatoren laten zien hoe veelzijdig het Veerse Meergebied is, met volop aandacht voor natuur, recreatie, cultuur en ook streekproducten. Meer informatie of jezelf aanmelden, dat kan via de website van de provincie zeeland.nl en zoek dan even in de browser op Beleefweekend Veerse Meer. Vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli aanstaande.

Hij is een groot liefhebber van vrouwelijk schoon, Snoop Dogg. Uit 2010, samen met Katy Perry, California Girls. Dit was de Beveland Ochtendshow voor donderdag 2 juli. Bedankt voor het luisteren. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Bevelanden, Ellie van Amstel met een nieuwe aflevering van haar platenkast. Om 5 uur vanmiddag Ad Vermeer. 7 uur vanavond de start van de funky donderdagavond bij Streekomroep de Bevelanden. DJ Ed. Om 9 uur DJ G. En om 10 uur andermaal Ad Vermeer op je apparaat. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dag van. En geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland ook vandaag weer aan jou te bieden hebben. Tot morgenochtend, 7 uur.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en 1 van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten.

Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel vertraging nog steeds in het zuiden van het land op de wegen. 195 kilometer file in totaal. A2 Maastricht-Eindhoven, 13 kilometer file tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide met ruim een kwartier vertraging. Kapotte auto op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch tussen Bokstel en Vught. 8 kilometer file en een half uur vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht bij Vught. Verderop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Eerst 14 kilometer file tot aan Waardenburg met 20 minuten vertraging. Verderop rijdt het langzaam over 17 kilometer richting Utrecht op de A2 bij knooppunt Everdingen. 20 minuten oponthoud. A16 Belgische grens Rotterdam. Half uur vertraging bij Dordrecht. 16 kilometer file vanaf afrit Rijsbergen. Daardoor ook file op de A17. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Half uur tijdsverlies door de werkzaamheden. A59 Den Bosch Zonzeel. Bij Waspik 3 kilometer file door een kapotte vrachtauto. De weg is daar dicht. Je wordt daar via de af- en oprit geleid. Vertraging ruim een kwartier. En op de A67 Venlo-Eindhoven 20 minuten vertraging tussen Asten en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file nog in het zuiden van het land. Op de A2 rijdt het langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tot aan Waardenburg, 11 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen, 20 minuten vertraging. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Dat is bij afrit Numansdorp. Vanaf Willemstad 8 kilometer file en een half uur vertraging. En de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel is zelfs helemaal dicht bij afrit Dussen door een kapotte vrachtauto. Verkeer moet via de af- en oprit en hou daar rekening met een klein kwartiertje vertraging. Die vertraging heb je ook op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. File staat voor de aansluiting met de A2 en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren, één voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij.

Het weer in het zuiden en oosten. Eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits een beetje op, maar er staan altijd nog 70 kilometer in het zuiden van het land. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer file vanaf Rosmalen-West rijdt het langzaam. A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging bij Dordrecht. 10 minuten op de A17 aansluitend vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen nog een kwartier vertraging. En op de N279 vanuit Roermond naar Den Bosch bij Veghel 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren, één voor één partij en één voor één kandidaat. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Het weer in het zuiden en oosten, eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land loopt de ochtendspits op zijn end. Nog 50 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, 10 minuten vertraging door een kapotte auto bij Alfred Geldermalsen. A16 Breda-Rotterdam, kwartiertje vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Rijdt langzaam op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. Een kwartiertje oponthoud door de werkzaamheden. De rechterrijstrook van de A58 is dicht. Vanuit Breda naar Tilburg staat een kapotte auto op. Bij Tilburg Racehof is dat het geval. 13 kilometer file vanaf knooppunt Galder, 20 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Racehof een kapotte vrachtauto. 10 minuten vertraging daar. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid de vraag naar koopwoningen flink. Maar het beperkte woningaanbod houdt de prijzen wel hoog. Het overvolle stroomnet blijft volgens de bank een belangrijk obstakel voor de bouw van nieuwe woningen, net als de beleggers die zich terugtrekken. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaya Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Kallas gaan woorden van veroordeling alleen de aanvallen niet stoppen. Oekraïne meldt dat bij de aanvallen van afgelopen nacht doden zijn gevallen en dat er veel schade is aangericht. Hoe vaker Rusland burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten komen, aldus Kallas. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn.

Het weer in het zuiden en oosten. Eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land wordt nog langzaam gereden over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Deil een kapotte auto op de linkerrijstrook. 17 kilometer file vanaf Rosmalen West, een half uur vertraging. 20 minuutjes door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 6 kilometer file vanaf Nieuwendijk tot aan industriegebied Avelingen. Kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof, een kwartier vertraging. En ook de andere kant op staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Die rijstrook is dicht op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, ook bij Tilburg Reeshof. 8 kilometer file en een kwartier op onthoud daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beveland.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaya Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Het weer in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijden we nog langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartiervertraging bij Waardenburg. Kwartiervertraging ook door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. File staat bij industriegebied Avelingen en is 6 kilometer. En 10 minuutjes vertraging op de A58 nog vanuit Tilburg naar Breda. Rijden langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorkum mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorkum wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorkum duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad, het veroorzaken van een explosie, vernieling en de verstoring van openbare diensten. De man werd vorig jaar zomer in het Italiaanse Rimini opgepakt. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een grotere Oekraïense groep die de aanslag op de gaspijpleidingen had voorbereid. Het motief is nog altijd niet bekend. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. Niet alleen in de hoofdstad werden explosies gemeld, maar ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Zaporizhia en Kharkiv.

Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg de kop van 11 kilometer file, kwartiertje vertraging daardoor. Kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 5 kilometer file. En op de N62 Borselen Belgische grens. Bij Hoek 14 kilometer file met drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Niet alleen Gorinchem wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 5 minuten vertraging bij Kerkdriel. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verderop bij Waardenburg. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Door de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. 5 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A58 Tilburg-Breda. Bij Bavel 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de N62, de weg Belgische grens Borselen, is dicht ter hoogte van de Westerschelde-tunnel in beide richtingen. Dus een auto met caravan geschaard gaat minimaal nog tot 1 uur vanmiddag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Beverlanden.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten.

Het weer, overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 11 kilometer file tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Kost je een kwartier extra. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 10 minuten vertraging voor knooppunt Gorkum. En de Westerschelde-tunnel in de N62 is in beide richtingen dicht. Er is een auto met caravan geschaard. Je moet omrijden en dat gaat via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Oei. Oei, oei, oei. Kan een hoesje uitzetten. Welkom in dit uur van de platenkast. En ik nam je ver terug mee in de jaren 70. En ik heb gewoon een paar albums uit mijn eigen platenkast getrokken. En ik ga ze ook posten onder hashtag mijn platenkast. En dit bijvoorbeeld is van een verzamelaar uit de jaren 70. Uit Zweden, Harpo en Movie Star. Tenminste, voor ik ze me nog kan herinneren. Goed, vervolgens gaan we weer naar het recentere muziek. Uit de tennis. Van Major Lazer en DJ Snake.

Natuurlijk is Venus van Shocking Blue wereldberoemd geweest. Maar ze hadden meerdere hits, zoals deze bijvoorbeeld. En die heette The Inkpot. Iemand die ook heel veel hits gehad heeft, is Justin Timberlake. En producer Timbaland, die kan daar ook wat van. En ze hebben ook een keer samen wat opgenomen. En echt, je moet dat clipje een keer opzoeken op YouTube. Je gaat helemaal in de duik. Want Justin Timberlake kan heel goed dansen. Dat doet hij al jaren. Timbaland is niet echt een danser, is een producer. Maar die heeft de swing. Ik bedoel, hij heeft een kleurtje. En hij houdt duidelijk van muziek. En hij staat alleen maar een beetje te bewegen. En op een of andere manier outshined hij Justin. Hij staat daar gewoon en hij is. En dat is zo'n mooi gezicht. Dus ontzettend leuk nummer. Carry Out. Timbaland en Timberlake.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht een kwartier vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Op de A12 vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartier vertraging bij Waardenburg. Kwartiertje vertraging ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En de N62, de weg Belgische grens Borselen, is dicht in beide richtingen bij de Westerschelde-tunnel. Een auto met caravan geschaard. Voorlopig blijft de weg dicht en voorlopig moet je dus omrijden via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oh, dat heb ik die een tijd niet gehoord, zeg. Rob & Rez featuring Leila Kay en Got To Get komt recht al rest uit mijn platenkast. Ik keek trouwens op Instagram. Mijn platenkast, dat is een hashtag die gebruikt iedereen. Dus heb ik geswitcht naar Ellie's platenkast. Gewoon aan elkaar, hè? Ellie S. platenkast. En daar was er gelukkig maar één van, namelijk ik. Goed, dan nu de jeugd van tegenwoordig.
1: Props voor de ijs, rocken.

0: op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.
1: Onvergetelijke songs. Gekoesterde herinneringen.

Roger Glover en Guests. Love is All. En als je nou wil weten van welke albums dit allemaal kwam, want ik heb dit gewoon van huis meegenomen. Kijk dan even op Ellie's platenkast op Instagram. Dan vind je vanzelf wat ik allemaal gedraaid heb. Goed, ik ga naar het koffiezetapparaat. En ik geef je George Ezra.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zeven Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De zeven Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en kamperen caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen.

Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer, kwartiertje vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, een kwartier vertraging bij Zaltbommel. Daar rijdt het langzaam al vanaf Culemborg. De werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken 10 minuten vertraging bij knooppunt Gorkum. En de Westerschelde-tunnel, die was in beide richtingen dicht. Die is nu alleen nog dicht in zuidelijke richting. Dus daar moet je omrijden via Antwerpen. De andere kant op moet je rekening houden nog met 20 minuten vertraging bij de Westerschelde-tunnel. Maar de weg is daar wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

De dag door met Streekomroep de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. BOVAG en Kamperen Caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Noorderloos ook een kwartier extra reistijd. Beide files worden veroorzaakt door de afsluiting van de A27. Daardoor is het ook extra druk op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef ook een kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten extra reistijd. En de N62 Borselen-Belgische grens is dicht bij de Westerschelde-tunnel, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: Jij.
1: Ik.
0: Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Haagse Haga-ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim 1/3 is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op.

Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Haagse Haga-ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Door een ongeluk een lange file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier oponthoud. Verder is de N62 Borselen-Belgische grens, of Borselen-Terneuzen eigenlijk, dicht bij de Westerschelde-tunnel, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan.

Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 130 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Baardenburg. De vertraging is daar een half uur. Ook op de A2 de andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. En op de N62 Borselen richting Terneuzen bij Hoek 7 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Komt door een ongeluk in de Westerschelde-tunnel en die is daardoor nog even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, onder andere door de afsluiting van de A27. Daardoor extra vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 3 kwartier. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht, de andere kant op bij knooppunt de Hoogte, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 25 minuten. Het is druk op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht, 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder, 1 kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum, 1 half uur vertraging. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel, 20 minuten. Op de N267 Drune-Andel bij Wijk en Aalburg, 1 kwartier vertraging. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten, kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere.

Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Er staat 240 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is het tijdverlies nu 40 minuten. Er is ook nog een ongeluk gebeurd in die file. Op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud door werkzaamheden. De A50 Eindhoven-Oss tussen Zonnebreugel en Veghel 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp een half uur vertraging. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 is het oponthoud nu ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

De aflevering van Maar Huis de Beverlandse de avondshow op streekomroep de Beverland doen tot aan 7 uur. We begonnen vandaag met de plaat uit 1980 uit Zweden, ABBA en Lay All Your Love On Me. Het is vandaag 2 juli, wat gebeurt er allemaal in de geschiedenis? 1937, Amalia Earhart, die verdwijnt boven de Stille Oceaan tijdens haar poging als eerste vrouw rond de wereld te vliegen. Ze is nooit meer teruggevonden. En in 1964 ondertekent de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson de Civil Rights Act of 1964. Daarmee worden rassendiscriminaties wettelijk verboden. Dan de verjaardag van vandaag. Wie zijn er allemaal jarig? Roy Britton wordt 76. Hij is een Amerikaanse pianist en legendarisch lid van Bruce Springsteen's E Street Band. Zijn pianospel definieert klassiekers zoals Born to Run. En ook Jerry Hall is jarig. 70 jaar wordt ze het model en de actrice. En ook bekend als een van de ex-vrouwen van Mick Jagger. Mocht jij jarig zijn op deze donderdag, dan namens het hele team van Streek om de

ben erbij, kwart over vijf geworden. En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen wordt in tegenstelling tot vandaag een onbewolkte dag. De maximumtemperatuur die bedraagt morgen 21 graden. En de wind komt uit een noordwestelijke richting, windkracht 3. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het morgen heel de dag droog. Op dit moment in Goes, 22 graden.

0: Meryl Morris en Van Madden deden wij op deze donderdag running. Daarvoor uit 1982 van het album België. Het Goede Doel en Gijzelaar.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: Zeeland wil een belangrijke rol spelen in het energiesysteem van de toekomst. Daarom is het rapport Systeemintegratie Elektriciteit Zeeland aangeboden aan Johannes de Bot. Het onderzoek laat zien hoe duurzame energieindustrie en energieinfrastructuur beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Volgens de initiatiefnemers biedt dat kansen voor economische groei, verduurzaming en behoud van werkgelegenheid in de regio. De studie doet verschillende aanbevelingen, waaronder uitbreiding van het elektriciteitsnet, verdere ontwikkeling van waterstof en het stimuleren van duurzame industrie. Ook wordt gepleit voor nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Volgens de provincie kan Zeeland daarmee uitgroeien tot een belangrijke energie- en industriecluster voor Nederland en Europa. Organisaties als Smart Delta Resources, de provincie Zeeland en North Seaport, die willen de plannen de komende jaren verder uitwerken. We gaan zien hoe het allemaal gaat gebeuren. Bijna 5:30 geworden, dat betekent tijd om eventjes plaats te gaan maken voor de headlines van het nieuws. Wereldgebeurtenissen in een notendop van 60 seconden, om het zomaar eens even te zeggen. En tot die tijd heb ik er nog eentje voor je klaarleggen in Naar Huis, de Beverlandse avondshow hier op streek omroep de Beverlanden. Deze hele grote hit van Swing Out Sister, You're On My.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. Twee mensen zijn gewond geraakt, één persoon wordt nog vermist. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Kirsty MacColl maakt altijd leuke muziek. Inmiddels al een jaar of 25 niet meer onder ons. Naar aanleiding van een speedbootongeluk in Mexico. Walking Down Madison, daarvoor de nieuwe single van De Bauza, Lose Myself. Wij gaan even naar België, doen we samen met Lost Frequencies. Hier is zijn nieuwe single.

Leuke nieuwe single van Poolside. Doet hem samen met Steve Appleton. En van dit stel deden wij Bedroom Eyes. De gemeente Borselen staat er financieel uitstekend voor. Over 2025 is een overschot van ruim 10 miljoen euro geboekt, waardoor de financiële reserve groeit naar ruim 54 miljoen euro. Toch waarschuwt het college dat dit geen garantie is voor de toekomst. Vanaf 2028 worden opnieuw tekorten verwacht en na 2020

vallen ook de jaarlijkse dividendinkomsten uit de Zeeuwse Energiehoudersmaatschappij weg. Daarom onderzoekt de gemeente zelf of de verkoop van haar aandelen mogelijk is. Op 9 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarrekening en de financiële plannen voor de komende jaren van de gemeente Borselen. Verder met de muziek. Dit is Streekomroep de Beveland met Naar Huis tot 7 uur. Nu met Boyzone Picture of You.

Willa Boybands die Engeland destijds rijk was. Boyzone Picture of You. En het is goed nieuws voor fietsers en wandelaars. Het fietsvoetveer tussen Wolfaarsdijk en Kortgene vaart vanaf zondag 5 juli weer over het Weersemeer. De verbinding is tot en met 28 augustus beschikbaar op dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag. De overtocht die wordt verzorgd door de rederij De Niek. Het veer biedt zowel inwoners als toeristen een aantrekkelijke manier om Noord- en Zuid-Beveland

Mocht je nou een fietstokje willen maken over Noord- en Zuid-Beveland, dan is het misschien best leuk om met dat pontje over te steken. Bijna 6 uur geworden. Tot die tijd heb ik er nog 2 voor je klaar liggen. En de eerste is er eentje van nog niet zo lang geleden. Gloria Gaynor, Fight Now.

Survive van heel erg lang geleden, maar dit was er eentje uit 2025 van Gloria Gaynor. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de reclames en het nieuws van 6. Daarna ben ik bij je terug met deel 2 van het programma. Tot die tijd, Juliane Weerding, Steaming Winds.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar, en 10 anderen raakten besmet.

En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg staat een file van 19 kilometer. Vertraging is 3 kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide is het oponthoud ook nog 10 minuten. Er gebeurde daar een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Heel veel vertraging ook op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Er sta je een half uur in de file. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A27. En op de A27 zelf daardoor ook file van Breda naar Gorkum. Voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum ook een half uur vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel moet je rekening houden ook met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: komt uit Brighton, Engeland, deze Andy Parrott, maar is bekend onder zijn DJ-naam DJ'er. Dit is zijn nieuwe single, de plaat krijgt dit ermee, Sweet Devotion, en is de hele week de airplay-track op streek om de Beverlanden.
1: Naar huis.
2: Naar huis.
1: De Beverlandse avondshow.
2: Naar

Water Under the Bridge. En over water gesproken, ja, komt dat morgen of komt dat niet? Je hoort het nu. Kwart over zes en dat betekent tijd voor het weekend. Voor het vrijdagweerbericht hier op Streekomroep de Beverlanden. Ik loop een dagje vooruit. Morgen wordt een onbewolkte dag. De maximumtemperatuur die bedraagt morgen 21 graden. De wind die komt uit een noordwestelijke richting en is windkracht 3. Zoals het er nu naar uitziet, blijft dat morgen een droge dag. Op dit moment in Goes.

0: Phyllis Hyman, Under Your Spell. Draai hem ook wel eens in Funk Down op de donderdagavond. Daarover vanavond meer. De Funky donderdagavond tussen 7 en 11 uur. Wat deden we voor Phyllis Hyman? Lekkere, gauw oude Nederlandse plaats. Rob de Nijs en Zondag.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: De gemeente Capelle voert van 6 tot en met 11 juli werkzaamheden uit aan het riool in de Boomweidelaan in Schoren. Het riool wordt hersteld met de zogenaamde kousmethode. Daarbij wordt een kunststofkous in het bestaande riool aangebracht en met UV-licht uitgehard. Omdat de straat niet opengebroken hoeft te worden, blijft de overlast voor de bewoners beperkt. Naast deze werkzaamheden worden ook enkele delen van het riool gerenoveerd. De gemeente houdt wel een slag om de arm. Slecht weer of onvoorziene omstandigheden kunnen invloed hebben op de planning. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om plaats te maken voor de headlines van het nieuws. En ik heb besloten om vandaag maar eens even dit gedeelte van het programma te eindigen met een hele mooie rustige plaat. Hier is James Blunt en van James Blunt, Wise Man.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land de noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 84 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het hantavirus officieel voorbij. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Kensington. En van Kensington deden wij Bats. Ik ben trouwens benieuwd hoe het gaat met de optredens van Kensington. In december ga ik naartoe in Amsterdam. Nu Naomi Sherry.

Mooie nieuwe plaat van Shanna Spiro, Material Lover. Daarvoor hadden we nog een nieuwe plaat, die van Naomi Sharon. En van haar deden we Was It Ever Love. Over de Material Lover gesproken. Het Openbaar Ministerie heeft deze week gevangenisstraffen van 12 jaar geëist tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Volgens justitie waren zij jarenlang betrokken bij grootschalige cocaïnesmokkel en het witwassen van geld. Het onderzoek loopt sinds 2021 en is gebaseerd op onderschepte berichten van versleutelde telefoons, afgeluisterde gesprekken en een undercover operatie. Volgens het OM onderhield de directie contacten met zware criminelen en gaf zij adviezen over het invoeren van drugs via het havengebied van Vlissingen-Oost. Ook wordt een van de directeuren verdacht van valsheid in geschriften en het witwassen van miljoenen euro's. Naast de celstraffen eist het OM ook nog boetes van 75.000 euro per directeur. Tegen vier verdachten is 4 jaar cel geëist. De verdachten die ontkennen de beschuldigingen en vanaf woensdag kregen hun advocaten de gelegenheid om inhoudelijk verweer te voeren in de rechtszaak. Uitspraak in de zaak die vindt plaats in januari 2027, dus dat is nog even wachten. Ik dat de hartslag bij de heren wel omhoog gaat hoor, zeker weten. Over hartslag gesproken, Davina Michel.

Alweer werd er bijna 7 uur. En dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis erop zit voor deze donderdag. Zometeen na 7 uur de funky donderdagavond met DJ Ed, DJ G. En ik film ook nog een uurtje tussen 10 en 11. En om alvast een klein beetje in de stemming te komen, hebben we de Airplay track van vorige week maar eens even uit de kast gehaald voor je. Jody Watley en The Dawn in de Alex Di Cio remix. Wat dit programma. Graag tot morgen 5 uur. Fijne avond.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd.

En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog steeds 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht nog 3 kwartier extra reistijd tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide een kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten. Op de N65 van Den Bosch naar Tilburg bij Helvoort is het oponthoud een kwartier. En op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelan.

0: Ja, we gingen een beetje crazy en dat doet ook de playback een beetje. Ik hoop dat je er niet te veel last van hebt gehad, maar het hapert en stottert allemaal hier zo. Heel goede avond. Het is, even kijken, 7:10 geweest hier bij Streekomroep De Beverlander. De funky donderdagavond is zojuist van start gegaan met een openingsnummer van Prince. Mijn naam is DJ Ed en het programma Funked Up tot 9 uur. 42 jaar geleden uitgebracht, Purple Rain, de soundtrack, 25 juni 1984. En we draaiden daarvan Let's Go Crazy, singeltje nummer 1 in alle hitlijsten. Welkom bij de Funky Donderdagavond.
1: DJ Ed. Elke donderdag

Nou, het systeem heeft zich toch nog een klein beetje hersteld van de hitte, denk ik. De haperingetjes die zijn inmiddels, lijkt het wel, grotendeels verdwenen in de playback. Dus we gaan het nog eventjes proberen. Goedenavond. Inmiddels 16 over 7. Welkom bij de funky donderdagavond hier bij Streekomroep De Beverlanden. Mijn naam is DJ Ed. Ik probeer live vanuit de Funked Up Studio een programma te maken. Als de techniek het allemaal... als die allemaal meewerkt natuurlijk. Want ja, soms zit je daarmee. Dat is het nadeel van live. Goed, met de openingsnummer was van Prince, Let's Go Crazy. Van het album van de soundtrack van de film Purple Rain. En daarna gingen we over naar Tavares en Who Done It. En dat was de Extended Remix. Het Librandje van de week zouden wij kunnen zeggen. Want het was geremixed door Mr. Ben Librand himself. Tavares dus uit 1985. Poeh. De warmte. De echte extreme hitte zijn we gelukkig een beetje voorbij. Maar het begint toch weer aardig op te lopen. Een graadje of 5, 24 hier zo. We gaan het even een beetje rustig aan doen. Met een track uit 1981. Lekkere jazz funk van Alphonse Mouzon. Van zijn album By All Means. Dit is Do I Have To.

Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik krijg hier gewoon kippenvel van op mijn arm. Zo lekker dit, zo lekker relaxed en funky. Alphonse Mouzon. Do I Have To. Alphonse was een drummer en producer. Hij zat onder andere ook in Poussé. Je kent het wel. Never Can Say Goodbye en Come On And Do It. En dat soort disco stuff. Maar dit was een hele andere kant. Gelukkig duurt deze track maar een minuut of acht. We gaan zo meteen iets proberen. Misschien lukt het helemaal niet. Even een experimentje. Ga even mixen, maar dan wel een beetje met een moeilijke track. Dus ik zie wel waar het schip strandt.

Dansen niet Rigera. En u had ook nog Janne en de Request Line, maar dat was het vorige blokje alweer. Het is 7:58, nog tijd voor één plaatje. Heerlijke jazz funk, de Peter Jacks

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorziening.

En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Eppel en Waardenburg is de vertraging nog een kwartier. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en de afrit Bergeijk, want daar ligt namelijk lading op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar één centrale toets, omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen, ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan cel

En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Tiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets, omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen, ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bever.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Heerlijke plaat hoor, deze, de Airplay track van deze week op Streek Omroep de Beverlanden. En een leuke plaat om vandaag Punkdown mee te beginnen. DJ Gio, zo heet hij, en Sweet Devotion. En ik zeg welkom bij een nieuwe aflevering van het programma met om 22:30 de minimix van Elroy.
1: Dit is Funkdown met Ad Vermeer.
2: Wij zijn de Beverlanden.

in de belangstelling met haar remix van The Dawn. Plaatje van een paar jaar geleden. En dacht, laten we dan ook maar eens een keer wat van Shalimar draaien. Met diezelfde Jody Botley uit de jaren 80. We deden Take That to the Bank. Daarvoor hadden we Billy Ocean en Red Light Spells Danger. Dit is ook zo'n leuke uit de jaren 80. Een soort eendagsvlieg. De band heette Windjammer. En de plaat die ze uitbrachten, Tossin' and Turnin' in Funk Down op deze donderdag.

kwam uit 1987, deze plaat van Lily en Susie. Hun enige groot hit Candy Love. Daarvoor George en Louis Johnson. En van die twee deden we Stomp in de 12 inch. Om en bij 10:30 geweest. En dat betekent tijd voor de minimix hier zo in Funk Down. Hier is Elroy.

remix hier zo op streek omroep de Beverlanden in elkaar gezet door Elroy Heesbeen. Oftewel DJ Elroy. En wil je meer van Elroy horen? Dat kan op zaterdagavond. Heeft hij hier op streek omroep de Beverlanden zijn eigen programma tussen 8 en 10. De Weekend Mix. En dan gaat hij 2 uur lang voor jou in de mix. Zo meteen gaan we even terug in de tijd met de Four Tops. Welke we daarvan gaan draaien, dat ga ik je nog niet helemaal verklappen. Ik zou zeggen, luister eerst maar eens even 3 minuten naar deze. Het is familie, zelfs de broer van Michael Jackson. Ik heb het over German Jackson. Hier is hij nog eens een keertje met Let's Get Serious.

Dit is er eentje uit de tijd dat ik zelf 4 jaar oud was. Deze 1966, The Four Tops en Reach Out, I'll Be There. Deze plaat moest ik even over nadenken, omdat ik in het begin van het programma Shalomar al heb gedraaid met Jody Watley. Nou, vorige week kwam de nieuwe single van Jody Watley uit. Nou, het is niet echt een nieuwe, hij is al een paar jaar oud, The Dawn. Maar nu in 2026 is daar een remix van gemaakt door Alex Di Cio. Je hoort hem nu.

maakte ook altijd leuke muziek. En dit was er ook zo eentje van. Save the overtime for me. Hoe je dat dan op moet vatten, weet ik ook niet precies. Bijna 11 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering Funk Down erop zit. Betekent ook dat een hele funky donderdagavond erop zit. Hier omstreken op de Beverlanden. Mede namens ZNG, bedankt voor het luisteren. En volgende week donderdag zijn we alle drie weer terug met een nieuwe aflevering van ons funky programma. Tot om 11 heb ik nog eentje voor.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets, omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen, ook al maakten ze de toets even goed.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

0: avondzon. Want de kleuren geven aan dat het tijd is. Het tijd is om te gaan.
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

so this is what happened.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.